0: allemaal hard kunnen luisteren. Want de Mongolen, die denken dat wij mensen zijn, zijn zelf een stelletje mensen. Hardcore is leven. En hardcore wil...
1: Radio, radio show.